edo nach ni et eda edo reda het ego e bedet os nata di ko se cha bedos nako arje eya di